Doorgaans in de home run met de boss met Bruce Springsteen Dancing in the Dark. Ja, wat zullen we zeggen? We zeggen Happy Rocking Birthday, Richard Ashcroft. De Verve frontman feiert heute seinen 55. Geburtstag. En met de Verve schafft